0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

langs je graf. En ik wens zo graag jij was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laten.

geen is is. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: video.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Book Radio. Book Dear Fear.
4: Ouderdom zal je lijf voor tijd veranderen. Ondervinding zal je kop zich tijd laten draaien. Gevoelens zal je hart zijn temperatuur laat zwaaien. Maar je oor zal die waarheid blijven verraaien.

le sol. Et l'année bleue, Fatima, face gegroeien sikkelbos en mupani. Anker en rooi grond en basalt. De vieren dringen dier mijn adem.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
3: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get Parmalat Everfresh Long Life Milk, a 1-litre 6-pack, any two for 199 Rand. Twin Saver 2-ply or 3-ply toilet rolls, 9 per pack. Buy any two and get a third free. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litres or capsules, 14 per pack, any two for 159 Rand. Valid until 19 July, only at Checkers.
4: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Pop, pop, pop, pop, die speakers, Bulk Radio.

Mr. Minder Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Exclusive Fuck Radio.
1: Een eenvoudige compliment kan iemand zijn hele dag veranderen. Dit is die les wat Amy bij haar oorlede ma geleerd heeft. Haar ma heeft altijd maatschappijen gebeld om goede bestuurders te prijzen. Nadat zij al hoe bestuur ik nommers op vrachtmotors gezien het. Je hebt het al gezien op zelfs op die poegies, die afleveringspoegies. How is my driving? Verlede jaar toe Amy achter een vrachtmotor in verkeer vastgezet het, het sy besluit om diezelfde te doen. Die persoon wat die oproep beantwoord het, het eerst gedink dis 'n klagte. Maar toe Amy sê sy bel net om die bestuurder te complimenteer, het sy stem sommer opgehelder. Sedertdien maak Amy dit haar missie om goeie diens raak te sien. Sy complimenteer kassiere, bedank volstasie personeel en laat weer bestuurders werkgevers wanneer hulle iets besonders doen. Volgens haar sê baie besigheidseienaars hulle ontvang baie klagtes, maar min komplimente. Amy glo, 'n paar vriendelike woorde kos niks, maar kan iemand se dag of selfs hul jaar maak. Dis dalk vandag die perfekte dag om vir iemand te sê, hey, jy doen 'n goeie werk.

0: Green Day vir jou hier op Bokradio. 6 minute voor 3, hartelijk goeiemiddag. Kijk gauw vanaf vir jou, hoe lyk die paai, hè?
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bokradio.
2: Verkeer.
0: Die jongste wat ek het is by Capricorn Weg en Kruisstraat, Brackenfell Suid, is daar een ongeluk. Nooddienste is tans daar op die toneel. En is al wat ek het, baie dankie. Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Wees veilig asseblief, pas jouself op.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bokradio.
2: Verkeer.
0: Nou, voor ek plek maak vir Albertus, wat vir ons die nuus gaan deurgee. Albertus, woon jy, persoonlijke vraag, woon jy in een complex of een estate of waar?
3: In een huis.
0: Ok, so ons aanvaar het as een estate. Is jy op een buurtgroepie?
3: O ja.
0: Och, ok, jy weet hoeveel ek oor groepe?
3: Ja, daar is actually een WhatsApp-groepie en daar is een inligingsgroepie.
0: Ok.
3: Die kleedsgroepie, daar gaan enig iets...
0: Wat, by julle buurt?
3: Ja, ja, ja.
0: So julle het een kleedsbuurt en een inlichtinggroepie?
3: Een kleedsbuurtgroepie en nee. Is daar inlichtingsbuurtgroepie.
0: Wel, dat is te veel vir my. So, jy weet hoeveel ek oor WhatsApp-groepie. So ek is gevoeg, per ongeluk, per abuis, by so'n buurtgroepie.
3: Ek dink dit was doelbewus, want ons allemaal weet hoe lief is jy vir die groepie.
0: Nee, glad nie. Inteendeel, ek is nie seker precies waar is hierdie groepie geleen nie. Dit sê net Kerkstraat. Kerkstraat WhatsApp groepie. So, interessant.
3: Dit, ja, dit bepaal dit, daar is nie so baie kerkstraat in nie, ne?
0: Wel, as jy kyk recht oor Suid-Afrika, is daar eindelijk baie. Die interessante ding is, ek wil het graag met julle deel, maar ek gaan het, want die tyd laat het nou nie toe nie, so kom ons kyk so na die plaaslike nuus. Wil ek hierdie groepie met jou deel, want die oulike ding met WhatsApp groep is, alle mense kan nie sien as jy dit verlaat nie, nou ek is per ongeluk geër, maar omdat ek nou nie kommentaar lewer daarop nie, weet hulle nie, ek is daar nie, verstaan jy, so, nou lees ek hierdie stories, dis my CPL kaan.
3: Dit waarmee jy die hele tijd bezig.
0: Precies, so ek gaan episode 1, ek noem het somme episode, want dit is die eerste keer toe ek nou bijgevoeg is of geër is op hierdie groepie, so ek gaan dit met jou deel so teen, ja, 3:30 net na die plaaslike nuus. Baartoe, neem ons tot die nuus om 3.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Uitklok weer.
4: So ek sê weer goeienavond, ons krijg een nieuwe weer vir môre, donderdag 16 juli, nog een bewolkte dag wat op ons wacht, maar plek so klein bietjie warmer, Kaapstad, Langebaan, Hermanus en die strand, allemaal môre op 16, Parels op 19, so ook Malmesbury, Worcester 21, Klein William 24 en Brackenfell môre op 18.
3: Klok weer. Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word weer trots aan jou gebring dier NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: Billy Joel, you may be right. 13 minute oor 7, die heel eerste uur uit die aandskof, saam met my vriend Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, klein saterdag, woensdag 15 juli. Op 'n woensdag gesels ons lekker sport met Anay Hawinga. Anay, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Goed, Brent, dit gaan goed, dankie met jou.
0: Nee, goed, baie dankie Anay, as jy nou weer terug, ek weet jy was in Johannesburg.
1: Ja, nee, ek was eindelijk terug in die Kaap, was amper so 2 weke in Johannesburg gewees, natuurlijk lekker die bokke gekyk by Loftus en by Ellis Park, ook natuurlijk die vrouwenbokke. Ja, was baie lekker om terug te wees, is ons wat is nou nie die naweek in Durban nie, maar sal weer die bokke in aksie sien as hulle teen die All Blacks speel, wat ja. Ook veel om die draai is.
0: Nee, nee, ons allemaal is opgewonde oor die All Blacks. Ons begin lekker met tennis nes en dan een bietjie sokker. Ons het ook een lekker tennis speelietjie later met die luisteraars en dan gaan ons afsluit met lekker rugby. Maar kom ons begin by tennis.
1: Ja, so ons gaan uiteindelijk gelijk bietjie praat oor die finaal wat so baie is met Wimbledon. Natuurlijk beweeg ons nou en dit sluit so bietjie aan by my vraag van later, maar ons beweeg nou na die in die grasseisoen beweeg ons nou in na die harde bane toe, maar die grasseisoen is net verby en ek het dit al gesê, maar vir die luisteraars wat ook nie weet nie, die grasseisoen is eintlik die kortste seisoen van al die verskillende oppervlakte en is eintlik baie interessant, want die mees ikoniese een van hulle allemaal is Wimbledon, maar daar is eintlik net 3 weke in die hele jaar wat grasseisoen is. Maar in elk geval, Wimbledon was het gewees, vanavond was het groot by die vrouwekant, Terina Makova teen Linda Noskova, ja, Linda Noskova, 21 jaar oud, en ek, sorry, net om myself vanaf te onderbreek, ek was self so verbaasd, ek sien, sy is 21, en die rede daarvoor is, dat ek al 3 jaar terug sien speel het in Australië. Ek sal nooit vergeet, het was eindelijk al redelijk van ons gesien, en ons is wel breakout seisoen gewees.
0: Ja.
1: Sy het in die Adelaide Open gespeel goed gedoen, en hele paar topspelers gewen, op pad na die finaal toe, wat sy uiteindelik teen Aryna Sabalenka verloor het, maar ja, semifinaal is ook nooit vergeet, en sy het in 3 stelle net met teen Victoria Azarenka gewen. So toe het ek gekyk, en ek was gesien, hoe is nou die nieuwe jong speler, ja, wat nou haar debuut maak, en hoe ver kan sy gaan, en die antwoord is, sy kan redelijk ver gaan, daar is het nou 3 jaar later, en sy het Wimbledon gewen.
0: Ja.
1: Maar, ja, so, sy het in 3 stelle vir Carla Makova geklop, maar dit was een strijd en half gewees, en sy het amper gelijk, sy het 5 wedstrijdpunte gehad, kon die kapitaliseer op nie, met wel die 16 ingevat. In die manskant was het natuurlijk Alexander Zverev en Jannik Sinner, ook al bevoorig om altijd van hulle te gesien speel het, ek is een groot Jannik Sinner aanhanger, nadat hy heel te mal gewys het, dat hy nie die druk in het, en alles by Roland Garros kan hanteer nie, het hy homself kom vernieuwe by Wimbledon en om seker te maak dat hy 2 titels net na mekaar wen. Hy is een van die minspelers in die laaste ruk wat dit kon regkry en Alcaraz en Djokovic het dit al onlangs gedoen, maar Sinner het homself nou in die klas gesê dat hy back-to-back titels gewen het in 4 stelle, eerst het afgeloor en toe makkelijk teruggekom, maar ja, ons beweeg nou in die nieuwe seisoen, en ek sê ons gaan nou die harde bane toe, maar ja, het was een goeie Wimbledon.
0: Ja nee, ek stem saam met jou, en dan lekker sokker, Nes natuurlijk gisteravond, was dit gewees Spanje, hulle is deur, ja. Na die finaal.
1: Ja, ek het dit al daardig sien, ek wil dit hem alweer sê, maar ek het ons werk gesê aan die begin van die wereldbeker, dat ek denk Spanje gaan die World Cup wen,
0: ja.
1: Daar was so'n bietjie van my wat hartseer was gestraan dat Frankrijk uit is, want ek hou toch van hulle, maar
0: ja,
1: ek moet
0: ja.
1: Sê, ek moet natuurlijk vir Spanje skree as ek nou by my keuse wil bly staan, maar ja, het was een redelijke makkelijke oorwinning van 2-0, eintlik so vervelig tot op een sekere punt, en toe Spanje wat 2 vinnige doele aangeteken het, of in eerste half 1 doel, en toe ergens 2 doel, en toe is die ja, dus dit die einde gewees van Frankrijk,
0: ja,
1: hulle kon net rarig nie gelijk ons as hulle weer gaan terugkom nie, maar natuurlijk vanavond 9 uur is die 2e semifinaal, en dit is Engeland en Argentinië, en dit is een interessante wedstrijd.
0: Dat gaan.
1: Engeland lyk redelijk goed,
0: hy het
1: eindelijk my baie, baie goeie toernooi sover, en ja, Argentinië het natuurlijk meest veel in die vorige toernooi gewen, maar daar was so van die sokkerveld af redelijke nieuws oor hulle aanhangers wat nie die beste gedrag gemaakt, die racistische
0: ja.
1: Opmerkings maak het, enzovoort, enzovoort, Argentinië het op het oomlik nog eens smaak in baie mense se monde, en dat mense eintlik vir een stem hulle vir Engeland volk, en baie mense eintlik gewoonlik nie vir Engelse wil stem nie.
0: Ja.
1: Het is interessant die een wees, gaan Messi, die beste speler van alle tye vanavond, wys dat hy beste is, ons maar moet sien, maar ja, vir my TV is 9 uur.
0: En dan ten slotte aan hy, rugby nie, ons weet natuurlijk die Springbokke hier die Saterdag teen Wallis, en ook die junior bokkies. deur na die finaal.
1: Ja, ja, ek dink soos, net as ons dink, so die rugby seisoen, of net as ons dink, jy sê, daar begin sport klaar, met Wimbledon is klaar, en die is klaar, en die is klaar, is ek elke keer dankbaar dat ons na die rugby seisoen is, ons lekker nou internationale rugby wat voorlee, en ja, ons tyd is ook al dat ek net eindelijk oor Suid-Afrika kan praat, maar vinnig net, ja, ons het natuurlijk, ons senior bokke, die man sê nou in die eerste twee wedstrijde gewen, ons van die derde en ten Wallis, Graf het weer of die keer experimentele span, natuurlijk hele paar vier spelers wat hulle debuut maak, ja. En of twee 20-jarige spelers met Jack Williams, Lucy Moyo, so, maar dan ook een paar gedichte spelers, ek bedoel, Pieter Steff en Diamond Allende speel, en hulle is onwaarschijnlijk net 21 te weg van de 100ste taal. So interessante span voorleen, ja, ons heeft hulle alles sterkte, die vrouwe bokke is van nou weer klaar, natuurlijk in Nederland gelei, en hulle tweede toets tegen Amerika om die series gelijk te maak, het is nog steeds geschiedenis daarmee gemaakt, maar ja, nie baie gelukkig met wat daar gebeur het nie, ook nie baie gelukkig met die scheidsrechte nie, maar as ek veel wat ek daar kan sê nie, dat mense maar altyd aan die kant sit en dit sê, ja. Maar met daarmee saam is al twee ons nationale ondertoonafspanne in actie, so die vrouwe speel tegen Amerika nou, ondertoonafspan, en hierdie week en volgende week in Stellenbosch, so mense moet kom kyk, is hier by Mark Kotter, ja, opwinnende span, spelers wat ek net vinnig vir uitjes gesien, ons is Abigail Smit, wat vir jaar vir WP120 gespeel het, kaptein was, en die titel gewen het, sy gaan kaptein vir die vrouwebokke wees, en natuurlijk Kiara Sleiman, André Sleiman, die voormalige Springbok, wat sy dochter ook in die span is, en dan, soos jy genoem het, die junior mansbokke het ook een fantastische wedstrijd gespeel, om maandag ont in Engeland te wen, en hulle was eerst achter gewees, en toe baie goed in 2.5 teruggekom, hulle het in hele paar minute 3-3 gedruk, en wat hulle die voortuig laat neem, maar ons speel nou die finaal hierdie naweek in Frankrijk, so, ja, die bokke speel, die junior bokke speel, die vrouwe bokke speel, Suid-Afrika se vrouwe hokkie speel in Namibia, en natuurlijk drie kus ver, ja. So ons maar ietsie van alles aan, he.
0: Nee, lekker groot, groot naweek weer wat voorleed, baie dankie aan, nee, ons sluit gevindig af met een lekker speeliekie.
1: Jees, Brent, so die vraag wat ek vandag aan die luisteraars het, ek dink allemaal mis so bykie vir Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Zverev en so, like die laatste tyd al ervaar ek, maar baie mense mis die Sinner en Alcaraz twee strijd, en my vraag vandag is dat hulle gister aangekondig het dat Carlos Alcaraz sy terugkeer gaan maak, en ek wil weet by wat het toernooi gaan dit wees. Daar. Dit is het toernooi wat nou voorlee, en het was oorals op die nuus, so, ja, wil graag van die luisteraars weet, waar gaan ons Alcaraz nou volgende sien?
0: Daar sy, laat weet ons gerus op die WhatsApp, lei 074-2989. Anne Havenga, baie, baie dankie, ons gesels weer volgende week en woensdag.
1: Dankie Brent, ja, nee, ek net vannacht afsluit, SA Rugby het vandag bekend gemaakt vanavond, eindelijk so paar minute terug, dat Amy Berretron, die skeidsregter wat geliefd is in Suid-Afrika, baie groot sluit in kanker voer, so ons gevaar net ook as in sportgemeenskap baie sterk te sê, ons dink aan haar in bidval, en gloe, sy gaan gauw weer op die been wees, en ja, wedstrijde blaas, so baie sterk aan haar, en ook ja, dankie Brent, dit is altijd lekker om oor sport te praat.
0: Daar sê Anne, baie, baie mooi aand vir jou, en ja, geseënde week.
1: Dankie, Brent.
0: Tot ziens. Hier is nog lekker muziek. Christia Visser, beste Leen, wen.

Kane Brown, I can feel it in the air. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brendo en dan weet nog lekker musiek op wat. Net vir jou op hierdie klein Saterdag.

Foto's net hier op Bok Radio, Bok TV 20 voor 8. Lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het. Klein Saterdag 15 Juli 2026. Tyd vir jou verjaarsdag, geluk wense. Indien jy vandag jou verjaarsdag vier van my kant af Bok Radio, ons wens jou net goed uitguns en mag al jou drome waar word vir die res van 2026. Van die bekendes vandag, wat ook verjaar is, Gabriel Iglesias. Hy is 50, komedian daar in Amerika. Hy staan bekend as Fluffy. En dan ook Forrest White of Whitaker, hy is 65, bekend acteur, The Last King of Scotland, was een van sy groot rolle en ook South Pole. En dan ook Lamine Yamal, 19 jaar oud, Spaanse natuurlijk professionele sokkerspeler, wat gisteraand vir Spanje teen Frankrijk gespeel het, en hy het gesê in onderhoud sy verjaarsdag wens was gewees gister om vir Frankrijk te klop, en hulle het dit natuurlijk reg gekry. Daar sy is van voor en toe benog lekker muziek, hier is Daniel John, Know Me.

so 7 minute om te gaan tot en met jou 8 uur in Nuus. So lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Nog lekker musiek op pad. Die rooi wyn profeet Nadine Blom, kom saam. En die vraag is, hoe is jou klein Saterdag? Wel, myne is so pas extra special gemaakt, want een van die luisteraars het nou so pas vir my een lekker groot sak biltong en droe wors gebring. Gerald, baie dankie my vriend, jy is kosbaar, en natuurlijk hulle is hier om vir Noah Milan en Brendan Miles te kom kyk, hulle tree 8:30 op net hier by Heroes Restaurant. Hier is Aliekie van die rooiwijn profeet, klein Saterdag, 15 juli woensdag, goeienavond.

0: einde van Wyn aan stryd om
1: aan die ander kant van blou.
0: Die ander kant van blou.
1: Waar ek sal wacht
0: 21 minuut oor 8 net hier op Bok Radio, Bok TV, klein Saterdag 15 Juli. Oor 25 minuut is dit die groot semifinaal nummer 2, Engeland teen Argentinië. Ons speel, kom ons toer die wereld vanavond, die naam van nie die stad of land nie, maar eiland vanavond gewees, een eiland waarvan Suid-Afrikaners baie hou, en dit is bekostigbaar, dit staan ook bekend vir branderplankery, en dit is mooi, dit is warm, en dit is net lekker daar, so het die heel wat boodskappe vanavond deurgekom, ek lees gaan net een paar, insluitend die wenner ook hier, baie mense het gevra, hy Brent, goeienavond, is dit Dalk nie, Mosambique nie, Zanzibar, hier het ek ook weer gekry, en dit kom van Joanne, nie ongelukkig nie, Zanzibar nie, hier is nog een Zanzibar, dit is Ilse van Wyk, ongelukkig nie, Zanzibar nie, Ilse, met een lekker lachende emoji daar, so, hier is een stemboodskap.
2: Goeie naam de weekie, ek dink is Mosambique.
0: Baie, baie dankie, Joni, nee, dit is nie Mosambique nie, hier is die wenner met die korrekte antwoord vanavond.
3: Daar klink vir my net soos Bali, Bali is baie bekostigbaar en ook baie goed vir surfing.
0: Daar sê jy is korrek, Chris, dit is baie bekostigbaar, Suid-Afrikaners baie daar in Bali, baie dankie allemaal wat lekker saam gespeel het, daar sê Chris, ons hier jou een lekker wijnproe daar vir twee mense, ons gaan voor en toe by nog lekker muziek, net hier op die aanskof.

Doggy en Danielson, Wax On, Wax Off. Ja, nou kom ons beweeg vorentoe, Wax On, Wax Off. Binnenkort is dit Engeland teen Argentinië, 9 uur, Harry Kane daar teen Lionel Messi. Nog lekker muziek op pad, net vir jou. Dit is natuurlijk die aanskoffer. Bietjie later keier, Gerard Skaap met jou van 10 uur tot en met 12.

Erika Way, dit is Spoegwolf. Oh, wat een mooi lied. En ook Jody Yankees, Bok Radio, Bok TV. John Boucher apart, Queen, I Want to Break Free. Waartoe? Pakkie Marlboro nog op pad, net vir jou. Saam met my Brent Dwayne de Wet en natuurlijk Gerard Skaap. Kuier saam met jou van 10 uur tot en met 12 uur.

uit die 007 reeks films, natuurlijk Tina Turner met GoldenEye, die themaliekie van die film GoldenEye, net hier op Bok Radio Bok TV. Het is nou 17 minuten na 10, jy is ingeskakel hier op die Beter Alternatief. Goeienavond, baie welkom.

Asai, jy is ook skakel hier op Bok Radio, Bok TV, Liani May, bietjie benou nie. Ek kyk nou hier na die telling natuurlik van Argentinië en Engeland. Natuurlik is Argentinië my gunsteling. Gaan dit Argentinië en Spanje wees in die finaal, eers komende Sondag? Lyk vir my so, ja, so Spanje is klaar daar, ons mag net om te kyk tussen Engeland en Argentinië, maar Argentinië staan, loop op die stadium voor 2-1, en daar is net so bietjie ekstra tyd. Kyk, is een tawe wedstrijd vanavond, al twee veg baie hard, maar Argentinië doen een baie goeie, hulle is baie goed vanavond, sterk, hulle staan sterk. En hulle teruggekom met een comeback, een baie mooi ene. So 2-1 op die stadium en ja, het lyk vir my dit gaan Argentinië en Spanje wees. Kom ons hou stuif duim vast, kom ons kyk wat kan gebeur. Engeland kan nou makkelijk net geweer equalize en dan is dit nou weer extra tyd. So dit is baie taffe wedstrijd op die spelers vanavond, maar hulle speel baie mooi. Maar ek sal vir jou op hoogte hou daarmee. Dit is nou amper 11 uur, so 'n paar sekondes weg van 11 uur af. Ons is in die laaste uur van die show. Geniet om saam met my en jy is ingeskakel hier op die beter alternatief Bok Radio. Goeienaand.